0: The clock is 3.
1: Nu hebben de korte ondag uit de Thessalonische brief opgereed van Donald Diefeld, intergestalt bij Radio de Weichwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: Welcome to the program Tis Am He. Dit is de Brei Radio Saiha Pai Dei op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het programma Tis Am He. De gastredner is Alfriesen. Am is dat ne vrede aan smet te doen, wat hij am leven geleerd heeft. Feitmul funk Alfriesen on van der Thema Frinsen. Wo kann wie Frin merken? Wo kann wie Frin sein? In se wie auch Frin te onze Kinder. Von der auch vertalt er wieder durfan.
2: So, wo do wie onze Frin behandle? Wann de, wann wie man immer so ja onze, man immer spöder det gohan und de satte do onze rinke kaffe. Wat do wie mit onze Frin, wann de man immer dat, Kuffel utdampelet for eilek. Wat doen we van die ons wat vroeget ten verantone? Wat doen we van die in grote verlust haar je hart? Wel, wel we onze kinder correct de staat behandelen. En wanneer dat doen, dan worden we aanwoorden dat de kinder die wel dat wat we willen gelijken. Weinig dat die onze vriend zijn. Jonge mensen, die brengen vriend wat in kunnen helpen dan je aan bed werken. Denn ja, was sie vielleicht wo watchen daunen, Zeitungen, was sie singen daunen, irgendwas, was sie hier von der Welt nie kennen, alles in der Dinge steht. In fremde Sona, was ein Nen kommt, wenn der ganze Welt rückmüht hat. Dort sind fremd. Kehr wie an die jungen Menschen, so eine fremd sein. Mir fällt noch bei, dass ein Jung wie der Schuld so ein großer Tempertantrum schmiedet hat. Und ich halb ihm da rück. En hij wil me nu hier tijd over gouden durch. Hij wordt van eenmaal aan dat hij kan zich gewoon zeker sperren bij mij. Dat hij wil niet met zo'n zaken staat wegkomen. Niemals. Wie doen er manchmal rollen spelen? Ik weet niet of je jemals een kind had je hier met zijn baby reden, wanneer ik al abgewassen zijn. En dat je veld ons niet zei. Maar ik leef dan alle manchmal in beten anderen zijn rol spelen. Bloos omdat we wat kunnen verwoord brengen. We hebben manchmal zo'n puppets, en door die puppets kunnen we dingen zeggen wat we goed kunnen anders zeggen. En zo, manchmal kunnen we met negatieve dingen, of feilingen, zoals oja, en wat we met beleidigd zijn, en alles in staat, kunnen we manchmal een beetje uit een stich gaan, want we beetje een andere rol spelen. En manchmal kunnen we die ook helpen. Er zijn verschillende rollen wat elderen kunnen spelen. Eine Rolle ist, wenn wir so eine Menschen sind, was alles wollen, immer, either das Recht oder das Arrecht sein. Und das muss kein Mädelraum dazwischen. Und wir sagen die Kinder, die sollen das tun, die sollen nicht dort tun. Wir tun alles, was korrekt regieren. So eine Art Eltern sind zu viel. Und das ist nicht immer Arrecht. Wir müssen mit einem Mädelsteck von all das. Und manchmal sind wir bloß so eine, was wir wollen ganz Kontrolle haben. En dan geef je orders. En manchmal is er ook recht. Aber nicht immer. En dan rek je met het kind wat correct dat doen. En wanneer je met eenmaal hielde doen en wie de woe in het kerk zijn, dan zei we dat is niet hem hielde, zie maar stel. En dan hebben we hoofdstuk die kinderen in onze control section. En manchmal is het recht. Aber ik leef, ik wil best wel halen, wie zal hem het beobachten, dat er zijn verschillende wegen van de non-checken. Manchmal dan wel wie de rechter zijn. Alles moet recht zijn. En wie proberen dat kind te wezen, dat kind is aardig. En je deed dat volgende en scheiden verder in je eend wat heeft geheerd. En dat valt me dan zo bij dat mijn papa dan je terughoudig afvragen te ons kind, want hij zo'n veler je mocht horen. In fact, is ik vertel je de geschicht van mijn broer Ebes, hij acht weer. En dan deed papa afvragen, verder alle ons. Wel, wat van zwaard hoort van mijn broer? Wel, jaren later, dat hij in Flint Flan, nu al in Manitoba, dat hij school houden. En hij had een grade 8 klas. En dan had hij een dag tot de grade 8 studenten wat gezegd, wat er niet recht werd. Dat wist hij dat we niet recht. En zo daarna liep hij wakker en dan ploeg dat gewissen. Wat hij God zei door in de nacht. Ik was morgen in mijn eerste klas met de studenten. Wat afpraken en een vrouw te mij dat te goed houden. So, dann kann er schluppen. Und der nächsten Tag ist der Klaus tierisch abkommen. Dann sagt ich zu der Klaus, jetzt sehe ich dit und dit und dit. Und das ist auch recht. Und hier ist, wo ihn das auch recht ist. En ek wonder dat die studente wat dat en jyn hoort kere van jy, te my verjewe vir dat, because my dat het leid, en ek praag af. Dit het alle met nek kappe, en hy bedankt ek. Hy sê, hy had al God gevraagd om aan verjewe. Hy deed dat wein dat tien foto's in biespel weer je was. En dan, no de klas, kom een vijf studenten naar arm en zei dit. Mr. Friesen, die wist dat die wees een wundervolle leraar. Aber wir haben nicht gewusst, dass du so wundervoll wirst. Kein Jahr, der nicht rauft hat, ab Angst, wenn wir so stört, trüe, was ich lebe, der checken eine Hecht und Lehre wird, und welche Kraft zu stört sein. Wir sind manchmal sehr neue Ältere. Wir sind besser als unsere Kinder. Wir glauben, wir weiter rein, alles besser, und wir tun mir die Dürk, aber nicht immer. Das sind some Dinge, ob wir nicht besser weiter. En dan mocht we die andere rammen ons sperren, zoals wanneer zij met je ring zijn, en niet je dit kennen, niet dat kennen, we doen niet een strofe met onze weer, dat passeert meest en eind. Ze weten niemals wanneer we antwoorden waar met een schop het woord geven. En dan zijn personen wat er gelijven bij rein, alle antwoorden in leven haar. En dan wel we een wijze bewijs wie zijn. En dan wel we een dan met nou, en predien, den amal rood geven. Mijn zoon, die zaas in de 15, en dan bracht hij mij maar een smak op poster in beeld. Hanker dat mijn office daar aan. En dat die een beeld van woon een langhooie witte kaart op een jengelstil zette die. En die had brillen aan. En boven wie een paar weerden, dat zei, je hebt het recht mijn wijsheid te krijgen. En dan bedankte ik me voor dat. En dan vroeg ik jongens, heb je wel wat bijzondere te met zeggen? Wel, hij dacht was meestal dat ik geloof dat ik weer zo wijs dat de andere mensen moesten die wijsheid ook kennen krijgen van mij. En meestal dan weer zijn ik gereed om de wijsheid nemen. Ik zei, dat is een goede point. Ik wil me dat proberen met te beïlen in die lijn. En dan hebben de elderen wat een beetje alle dingen wat de kinderen wichtig zijn, dan zijn we klaar te maken. Wanneer de kinderen feilen, beste feilen gaan, dan zeggen ze, oh nee, dat moet niet zo slim zijn. Wanneer de kinderen beduurd zijn, dan wordt, nou, dat wordt alle uitschaffen. Dan heb ik even zorgen niet. En dan, dat we bloos zijn, die zwinten met de ziekbrak en wassen en dan met onze arbeid weer. We geven de kinderen een ganz klare feilen, we hebben niet tijd voor ons dit kinderen. Want we really zullen tijd nemen. Zum Kind in die Uhr checken, zum seine Wörter zu reicht wie. Ich wollte mir etwas vertalen. Wir haben Freunde, und er zwei Jungs, wie der Kragsautos, unsere ältesten zwei Kinder. Und nun wird der älteste Jungs, so ein halb Jahr alt, vielleicht 12. Und er hat wie alleine in den Schlupfstoff. Und mit einmal eine Nacht, dann sitzt er dort wort in der Ark, und er hat noch niemals er gesehen. Hij geduld zich. Denk dan eens in de maan en paap in de sloopstoel. En zei, wanneer de bot hij er deed. Hij zei, hij angstig. Nou, zag je een foto. Die was een grote jong, die ging maar drie. En wanneer hij geduld is, dan zei hij Jezus aanbeden. Hij deed dat, over drie nacht later. Dan kwam de ware naar de elder in de sloopstoel. En dan zag de maan en de paap, ik geloof, du hast beter de Jezus met hem op naar de stoel. Gewoon als de top naar de stoel. En dan zit de jong door, er zit de voren door, en de ark door speelt met zijn vriend in de arkram. En dan zegt de voren, wat zei hij wees, neemt de jong die de hand en zegt, want dat passeert het, dat we ons bloos voet op knieën zaten, en dan wel we in Jezus zien noemen, en door zijn kracht, dat denk voet zetje, dat hij niemals van wat terugkomt. Dat is het dat, op Ludus, zodat hij het hier kan. En dan is er de ogen opmogen en dan weer dat denk waar. En dat komt niemals van het trein. En dan leert de jonge man, de jonge jong dat. En nu staat een fora, nu dat hij dat zelfs je denkt, want zijn staat verkend. Ik leid dat iemand als een kind je leren, dat zijn er dingen zijn niet bloos om te zien spelen. Ja, best wel groter jong. No, dat kan ganz dieper zijn als dat. En dan zijn die manchmal zo'n eldere wat dat moet kraak wel met tussen psychiatrist, maar als ik ken je maar bloos uitvragen, maar een 100 vragen vragen, wat zijn bij trubbelig loten. Ons elwer, die had een vriend, wat een jonge jenje via. En die vriend die zei to Elroy, ik woon me manchmal meest niet in ons des te komen. Zijn mama dat wie zo'n psychologist. Zodat wat mensen erbrengen, wat wil no denken, en uitgroven, en nen poekse, of wat immer. Einmal wil uitvinden, wat is er eigenlijk wie? En dan zegt hij bloos to Elroy, ik ben allemaal ver in mijn mama zetten. Zij zegt, een is die des, ik een andere. En dan checkt ze me zo aan, zei ze, Patrick, bist u oké? Hast du gute Tag? Ist das, was ich schwor? Und er sagt, hey, Arzt, you need to können. Er sagt, oh, ob ihr Freude habt, ob ihr euch verbessert. Er sagt, ich muss gerne Homework tun, eine Schularbeit tun. Er sagt, mir ist es schlecht, dass ich bloß 5 Minuten kann, wie ich auf der Stelle. Und dann habe ich genug gehabt. Und dann sagt Elroy zu ihm, habe ich früher zu meinen Papa davon zu reden? So, die kann zu deinen Eltern davon reden. Oh, dann war es mir bloß ein Dollar froh. No. Ich glaube, wo ich zu war. Ich habe mich bloß friert, dann war ich Papa dazu ein. So, dann seht Elroy mich dort. Und dann krollt wieder die Liedhahn zu Fassbar. Und dann lief ich mir zur Rede, und dann frug ich die Tante, als sie wisst, was 17 Jahre schon oder 16 Jahre schon manchmal vertrübbar war. Ich frug, und vor der Hörste, ja. Ich frug, dete jung manchmal schwen no ankas weich wasche en sag ich ja für utre hebas in schola beton sag ich dir vor aber es fuert jo da der jeder ankas weit je to wort der dat an der schola aber no zeri no so fun sure half I made all that aber dort kann er gut loter dann hat der do wein dat sie ne mama am rein ganz utfrage det en weil er mes krank rede. Want zij doppen voor abhieren. En wordt wel moedig voor dingen reden wat er in leven passeert. En vertalen van aardig je gewoon had. En wat een jongen bij het dag leidt. Dat eenmaal kunnen ze je ene dankje terugbladeren. Dan wordt het vielleicht beter schoffen. Dan wordt de jongen vielleicht langer blijven. En zeg ik, nu zal zij niet dem jongen van aanreden. Zal bloß mal aanenderen dingen. Niet aan beschuldigen. Hij heeft iets wat je zegt to ons Elroy. En dan about een maand later, dan zegt Patrick to Elroy, dankzij, dat schaft al ganz anders bij ons. Maar ik moet ons best wel een ander beetje traag helpen. Het is een ding gestart. Wel, ik blijf hier zullen kracht door, pauze maken, en dan morgen je vielleicht wieder strich houden. Wel verbeten. Himmlische Vader, ik dank die Vader, dat u ons hast Kenia gegeeft. Ik dank die, dat u hast de Kenia elder gegeeft. Aber ich danke dir nach über alles, dass du dein Sehen geschickt hast, um uns zu leisen von Sünd, von Schwachheit, von denen, die uns nicht vorwärts bringen, denen, die nicht die Nummer verherrlichen, dass du uns die Kost vergeben, dass du uns die Kraft geben, um dich zu bestärken, und dass wir uns in den anderen können abbauen. Help uns zum dort zu tun, in Jesus' Namen.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.